gay, ik heb je tiet, maar frühstückte so gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak, en smuk je smal, ne pipto bak, allee.

Min nichte is al 15 jaar en wat dun als een glockenstrang. En moeder, wat mijn zuster is, is door over niet bang. Ze zegt, dat komt van ganz alleen. Hauptsak, ze is gezond. Ik vier damals ook zo dun. Huit weegt ze 200 pond.

Ik ben een rentier, ik heb je tiet. Maar het frühstückte zo gegen tijd. Doe ik wat voor mijn zipperlijn. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk

As ik nog lüt wie, kan ik mij erinneren. Daar wil ik geen gekochtet ei. Ik wurg dat runner, doch dat geeft wadder. An tisch doch geeft dat scherelei. En geeft dat spek aan braten. Doch füng ik liek aan tausortien. Seh ich dat de Ohrmel, denn geeft dat krach. Wirst du wohl etten? Wirst du wohl parieren? Und geeft dat Nudelsuppe und auch dick Afen.

oud mijn kinder, deze nu door. Ons stochen in eer etten ren. Man, wat ik bedoel, wat aangekomen.